genoeg. Dit is nu de zoe. Appel is doet de man die zoe. Jij die doet de zoe. Die zoe. Ballon die zoe. Die bro. Die groe bro. Dit die brood is op de bro. Appel die brood. De man die bro. Jij die brood de zoe. Die bro. Ballon die bro. Die koe. Die groe koe. Dit die koe. Dit op de koe. Appel die koe. De man die koe. Jij die koe. De zoe. Die koe. Ballon die koe. Die tij. Die groe. Dit die tijd is op de tijd. Dat kon die tijd. De man die tijd. Jij die dit de zoe. Die tijd. Ballon die tijd.